Dankschein dat ik die hier begeleiden durf. Dankschein dat du mich hier begeleid hast. Ik wens dir een schönen Dag. Auf Wiederhören.

Maar ik wil hier een beetje tijd nemen, meer van dat hostje beden te reden. We mensen in grote ganse zijn zeer interessant in je wisse weg. Ik heb mensen getroffen die broof reden en zeiden dat ze niet leefden dat beden veel wat hulp. En dag stonden ze toe dat wanneer met eenmaal zeer hostig wordt passeerd, waardoor je voor weer, dan hadden ze je beet, ohne dat ze dat weer en je worden. Dat schijnt heel ziek wat we denken van beden. Want de trubbel is, dan doen de meeste mensen beden. Predje McGee vertelt een geschicht van een predje die hij getroffen had, die hij had kennen geleerd die al voor meerdere jaren weer predje geweest. Die had één vinger die kort weer. Die weer afgesneden, zodat er bloos een kleine stubbe weer. Wanneer aan vroeg wat je worden weer, dan hield hij den stubbe in de hecht en wagelt den. Mensen worden hem dan vragen wat hij daarmee meent. Dan wordt hij aan deze geschicht vertellen. Als hij een jong wie je was, had zijn vader een ambt gehad en een tjok, en in een van je lijst weer je komen verzamelingen te houden. Dis jong zijn vader had zijn zin mocht en de verste bank zette, en aan wie zo je was dat de predje bloos te aan je predigt had, de ovend. Hij had moest de tweede ovend gaan, en dat wie waar de kracht zo je was, en hij wist dat wanneer hij bij hem gaan bleef, dan would hij zich betieren, en hij wil dat nog niet doen. Niet bloos dat, hij wist ook dat wanneer hij zich betiert, dan would de Heer aan me roepen als een predje, wils aan wie immer zo je was, dat dat weer wat de Heer wil hebben, dat hij doen zal. De ovend, de tweede ovend, nadem dat de andere alle weer te bad je was, had hij zich een beetje meer kleding genomen, en had zich eruit geslikt en ran weg. Hij had arbeid gevangen in een zorgmeel, en dat weer een van de oudmoedse zorgmeelen je was, waar ze een grote ronde zorgenblad hadden, dat de grote beam de lengte twee zorgen deed, zodat het behoud weer. Eén dag hadden ze niet genoeg beam door je hoort om verzorgen, maar er weer een poort laatje was, die ze aan zee gesmeten hadden te ene tijd. Nu worden ze die verzorgen. Eén van die hadden ze allemaal proefd te zorgen, en door weer een lange eng, waar de zorg gezorgd had, maar niet ganz de lengte. Dus jonge man zien de arbeid weer de klats op de boon en op te rallen, en dan met helpen dat dat klats naar de zorg leiden wordt. Als hij dat deed, weer zijn vinger door met eenmaal vast en de rets dat de zorg verhergemaakt had, en hij kon den niet uittrekken. Hij had geschreven wat mogelijk, maar de zorg en alles had zoveel luid gemaakt dat geen hem geheerd had. Hij had moest de lengte met kunnen. Als de klats met de zorg kwam, en bedwaalde zijn vinger weer, ja, had de zorg de vinger afgesneden. Maar hij weer dan vrije was, dan had zich te zien gerald. Dat ganse had maar bij 45 seconden genomen. Maar voor hem weer dat een lange tijd was. En hij had verteld dat hij meer in de 45 seconden gebeten had, als hij in een stund verheer je beet had. Hij had je beet zo schwind als hij weer in trouble je was. Wanneer de trouble is en de noodval is, dan deed een voets ernstig beden. Een loert niet dat het eerst zal beter worden, en je een beden deed. Wanneer een op een laftschap is en dat laftschap en slacht het waarde je rode deed, dan luur ik niet wat wie door deg zijn, eer ik beden doe. Oh nee, ik weet zo schwind als ik weet dat door slecht het water temt. En zo is mij zo weer dat met Jona. Mij is zo dat zo schwind als hij en dat water weer, vond hij aan te beden. En mij is ook zo dat als hij en wordt, dat een grote vers hem opgeslokt had, dat hij zeer ernstig beden deed door in de vers zijn boek. Jo, ik leef dat Jona zeer ernstig beden deed, während de ganse tijd. Een bibelleraar zei dat aan wie zo, dat als Jona en de vers in boek en aanvalt, nadem dat de vers hem opgeslokt had,
dat hij amen zet te zien je bed. Dat kun je zannen. Maar wie worden met het door met luren, maar wie met jullie zelfs vertalen kennen, toen je niet weten hoe dat werkelijk weer. En dat is ook meelig dat hij een nadeel meer beden deed, als hij hier beschreven heeft. Maar wie willen dit je bed dat hij geschreven heeft nu een beetje checken? En ik word dat zo uitleiden als preed je magie dat u gelegd heeft en zijn programma. Also hebben we hier nu dem Jona en dem grote vers zijn boek. Nu Jona dat tweede kapitel, de eerste twee vers. Dan bed Jona tot dem Herr God uit dem vers zijn boek. En zeed, en mijn elend schreef ik tot dem Herr God, en hij deed mij antwoorden, uit dat graf zijn boek, schreef ik voor help. Du deedst mijn stem heren. Dat woord dat ik hier graf even zat ha, is krijgt dat woord dat hier gebruikt wordt. En hoe immer dat gebruikt wordt, meent dat immer den graf. Op een stede woord dat even zat als die stede waar die doodes gaan gaan. Een doont woe en woe, dat woord gebruikt wordt, dat heeft immer te doen met den dood. Zo is een heeft gezegd dat je het immer naar den graf heeft. En dat woord kan niet zes woe gaan genomen worden. Jona zegt dat hij uit dat graf zijn boek bed. Leeft hij dan als hij bed? Nu, wat emmer dien uitleier is van dit, over mijn uitleier is dat dem vers zijn boek, wie Jona zijn graf, zegt McGee, en een graf is die stede voor doodes. Dat is wien spreekt je McGee zijn uitleier. Hij zegt dat een levende man wordt niet begroofd. En dat is zo, andere zeiden dan, kon een doodje man beden? Hij deed door beden, hem graf. Wils Jona deed en in vers zijn boek beden, dat is hier klaar je man. Andere zei dan dat Jona bed, wils hij wist dat hij door en in vers zijn boek gestorven wordt, en dat kun je dan ook zeggen. Meer zo, wanneer een dit uitleier aannemt, dat Jona door en in vers zijn boek zo dacht dat hij gestorven wordt, en dat God hem hier wordt, en word hem van dood afwijken. Predje McGee vertelde een geschicht van als hij een jonge predje weer in een kleine kerk in Oosten in Amerika weer geweest. Hij had door je predigt als hij een student weer in de Bibelschool. En bleef dan voor 1 jaar door als hij dertig weer met de school. En in de oven had hij na zijn predje een aanleiding gegeven dat mensen kunnen nog verder komen, want ze zich betreden willen. Mere jonge mensen werden gekomen, maar als hij dertig weer met de interreden, weer hij nog hingen in het kerkje gaan, en daar weer een jonge man geweest, die te hem zei dat hij zich betreden wil. Predje McGee had hem gevraagd waarom hij niet nog weer naar verder gekomen. Die had gezegd dat hij een probleem had met een lei dat in de Bijbel weer. Als Predje McGee hem gevraagd had wat dat weer, had hij gezegd dat hij dat niet aannemen kon, dat Jona voor 3 dagen en 3 nacht in dem vers zijn boek geleefd had. Predje McGee had hem gevraagd wie hem gezegd had dat Jona daar weer levendig geweest. Nou, de jonge man had gezegd dat hij dacht dat de Bijbel dat zei, en dat hij andere predjes gehoord had, die zeiden dat Jona dort die tijd weer levendig geweest. Aber McGee had gezegd dat de Bijbel dat niet direct zei. De jonge man weer in een school waar door een professor weer, die dem Jona zijn geschicht spotten deed. En hij had daar ook trouble met dat te leven. McGee had dan zijn Bijbel genomen en had dem jonge man gewezen dat de Bijbel zei dat Jona gezegd had dat dem vers zijn boek weer zijn graf geweest. En een graf is een stede voor de doodes. Veel Jona zo dat dem vers zijn boek zijn graf weer. En moet we dan aannemen dat hij dat doorschreef, nadem dat hij uit dem vers zijn boek uitgekomen weer. McGee zegt, hij weet ook dat er zo'n worden zijn, die dit uitleiden niet aannemen worden. Er zijn maar zeer weinig die dat aannemen. Eindelijk, ik weet van een andere Bijbelleraar die even ook zo leeft.
En wanneer nu zonen maakt junchant, die zou leven, dat de Heer am door en neem vers zijn boek om leven hield, dan is dat ook goed. Dat meent niet dat je aanrecht zijn. De vraag is niet over de Heer God zijn kracht en macht. Zeg maar. Hij kan am door sterven laten de benen en dan am terugbrengen van dood. Jo, dat is geen vraag of dat een mogelijkheid is. Daar is ook geen vraag over de mogelijkheid dat de Heer am haft kunt om leven houden en de vers. We zullen niet strijden door wegen, is mij zo. De Heer haft de macht en kracht dat te doen. En daar zal ook geen gestrijd zijn, even woont recht is, wils we weten dat niet je neef, of dit of de jant. Eenem is zo dat er bewijs is dat hij starf en de Heer hem terugbracht van dood, en eenem is ook zo dat er bewijs is dat hij daar om leven bleef en in vers zijn boek, wat de arm op hem even uitspiek. Maar waarde, we zullen niet eenem met hem andere strijden, en proberen te bewijzen dat we recht zijn. De waarheid is dat de Heer een wonderteken verbracht, niet zoveel en wat dat passiert met Jona zijn lief en in vers zijn boek, maar zekerlijk met Jona zijn zin. Nor de ervaring wie hij reed, nor Nineveh te gaan met de Heer zijn boodschap. Jo, nu mag je dat next maal God te zeggen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

wie ons mens in ons woont, niet wordt geduld. En wanneer de Heer Jezus niet ons leider en vierer is, dan wil we immer bloos in zijn leven. En we kunnen van onszelf niet één woord verbrengen. Nu wenn is het zo wichtig, dat we ons im Heer Jezus dort zijn, dat we aanbrücken. Nu we aan ook ons zindenleven onbevelen, ons geunzet leven. Damit hij ons leiden vieren kan, dat hij kan ons raden zijn. En dan wil we ook om ziel komen. En daartoe wens ik ons Gottes Bestand en Gottes Segen, dat we immer reut zijn, ons unja Christus te stalen en demütig hoort, damit hij ons reich vieren kan. Wel we nog te beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du das Evangelium für alle Menschen hast auf der ganzen Welt. Herr Jesus, danke, dass ich das dadurch persönlich annehme. Danke auch für so viele anderen auf dieser Welt, die angenommen haben. Musst du uns schenken, dass wir auch demütig mit dir wandeln. Wir brauchen dich, Herr Jesus, jeder Moment in unserem Leben. Help uns, dass wir in deiner Sicht bleiben und dass wir in voller Heiligung leben mit dir. Herr Jesus, traag ook de andere mensen, wenn die woord hören, dat zij ook woorden opzenden, die woord aan te nemen, zich te bekeren te die en ook dat eigen leven kennen gaan. Ik dank die voor die woord, wat du ons geloten hast, dat we dat zo vrij kennen hebben. Wees du ons door en zegnen. In die noemen, Herr Jesus, Amen. Gottes Segen voor deze dag.

0: The clock is 5.
1: Hello, Tinja. Dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de Tinja-stund van Radio Segenswelle. En van daar hast u ons waarde enge schuld. En weidst u, daar reewa, vrijheid mis zeia. En schein dat du

de kruidzomla. De familie Wiebe overlijden, hoewel we deze zomer gaan voeren. Ze overlijden en ze kunnen zich niet te een gedanken komen alle typ. Iedere wil wat anders. De papa zegt, we hebben toch zo'n hele jaar, ne meer, ne woeter, wo het schoon warm is, wo wir ons boede tennen. Oh, de tiener zegt, nee, dat we hebben nu zo veel mol, we willen niet. Na ja, zegt de pa, dan moet we het nächste Mal darüber reden. Zo zaten ze zich een avond aan en betreden mol de oude beelden. Dat doet de tiener immer zo eieren. Dat is toen toch wel ook zo tiener, eerder? Oude beelden zitten, wo je klein zijn, wo je moet zijn te wezen met hun elderen, eerder met hun zwem anderen. En zo zaten ze zich aan en tijden. Oh ja, wolltest du noch, Papa? Donnemol? Oh, wolltest du als wie du wäre eine Boja? Bei dein Freund, behol dich noch mal. Hans, sagte Papa. Jo, bei dem Onkel Hans. Du wäre schon, wie war da denn die Boja vor? Du jentet schon, und der hat auch Tänja. Jo, der hat Tänja, vorher steht. Da wenn's jentet und da kreizt er schon. Oh, Papa, wie du war da han vor? Papa wünschte sich still und sagte, ich hab so lang nur von dem gehört, all mehrere Jahre. Ja, ich konnte mal einen Brief schreiben. Ich konnte mal fragen, ob wir uns dann das zusammen mal nicht ankommen und besetzen. Aber, moi wirklich? Oh ja, Papa, das wird so schön sein. Oh, wer würde haben vor? Ja, es wollen wir schreiben dem, sagte Papa. Und das deut er auch. Hij schreef naar zijn vriend uit de school, naar dem Hans een brief. Ze hadden ik wet niet al zo veel jaren gezien. En am schemde toch een beetje nu schreven, die we wel in bezeten. Maar hij dacht ze, dat kon je niet schreven. En zo is het even zijn zal. Eindelijk brugde ze toch niet doorgaan. Ze konden toch niet meer. Maar de 10 jaar willen ze jaren. En ze dacht hij wil hem een brief schreven. Dat hier de kwam niet lang, dan kwam ik al een antwoord. Ja, zo is hier een tijdje ons bezeten komen. Je weet je dat, wie moet de zomer veel arbeiden, maar wanneer je dat niet stiert, dat we even dag veel arbeiden worden, dan zijn je hier komen. Nee, dat stiert het niet. Zo hadden ze ook tijd vlecht zich de jaren aan te zetten en zo ovens dan nog met den typ te zetten. Ja, dit willen ze doen. Zo bereden ze zich, wanneer ze willen komen, en ze voeren doorheen. De hele waas werden de 10 jaar al opgericht. Tim en Anna werden opgericht. We zijn de 10 jaar wel uit. Papa wist nog voor de heute? Papa wist niet. Maar de mama wist het. De heute doch Veronika en Simon. Jo, ze heute die. Veronika, jo, ze heute mijn alte. Oh, ze waren al opgericht. Ze moesten meerdere stunden voeren. Wat ze eindelijk geen oven door aankomen. Oh, ze hadden het wel omgebouwd. En het huis weer veel het anders. Ja, hier zegt het uit. Als we in de buurt nog eenmaal om. Daar komen al Hans en Anna met Eretzenia, Veronika en Simon Rüder. Een dag, schoon dat die ons gevonden hebben, zei ze. Welkom bij ons. En ze kruipen ze al uit een auto, bereisden zich en weer schaftig en vreden zich. O, bui je om? Vroeg Tim zijn papa. Jo, zei Hans, niet ganz einmal zo als man zelfs wil. Tverschnen moet man ombuien. En schmuste de beste. Wie willen eigentlich nog niet, aber dat komt alles anders als we dachten. Aber das ist eine lange Geschicht. Aber nun kommt erst mal nennen. Wer will mal was essen? So heute ist ein alter Typ und hat sich viel zu vertellen. Vor dem Schlupf begonnen, sieht Hans die Endel. Meines Erachtens wundert sich nicht, dann wollen wir auch nicht tüß sein. Dann machen wir tätig eine Bäuer, weil wir wollen mal wieder viel Kräut sammeln. Wie sammle ich hier viel Kräut zum Heulen, aber auch Kruid zum Teus morgen, aber Kruid zum Wärzen. Wie seht ihr hier einmal viel, alle Sorte Kruid, und dort drehen wir und vertäupen, und von dort leben wir.
Somit moet we maar tijdig opstonen en moet maar tijdig was. In june 10 jaar? Onze 10 jaar komen met. Die tanden is ook al goed uit en die moeten ons helpen. Die zijn al zo boosig die tanden al de kruid en ze wouden van ze zomelen moeten en ze doen dat ook al. Oh, dan tijden die tanden zich aan. Darf we ook met komen? Hans schmustert en zegt, wenn je dat niet de tijdig is opstonen, je hebt je eindelijk vrij. Wil je dan niet lopen uitslopen? Nee, we willen ook metkomen en een boeien. Na dan op het tijdig opstonen. Oh joh!

ze jente ze op een dag tijdens alle te blus. Jeder nam zich een karftje en dan jente ze los. Ze wisten wat ze zomelen moest, dat wat en die wezen. En dan jente ze en zomelde jeder zine soort kruid. En wenn man wat andere vroeg, wenn man wat andere vond, dan vroegen ze er papa. En des 10 jaar op den Onkel Hans, durf je dit ook nemen? En dan zegt hij, als we dit te brokken kunnen, eerder als we dit leven zullen stonden laten. Ze waren veel in een frische lucht hier, en dan worden ze ook moeid, en moesten zich ook mal gaan zetten, maar een beetje pauze maken. En dat nutzt Onkel Hans Emma en vertelde de 10 jaar van God. Emma van kunnen posten de Geschichte, wat Jezus erleefd had, wat Jezus gedaan had, en vertelde dat de 10 jaar. Dat vond ik de 10 jaar zo interessant. Wel, dit handelt ze van thuis gar nicht.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Dit is aan de Bibelstund nummer 67 met een brief aan Philemon. Op microfoon is Herman Schiermacher. Wanneer we vandaag van sklaven reden doen, dan denken we toch wel te eerst aan de sklaven die dat in Noord-Amerika geven deed. Deze waren van Engelse en van Hollandse mensen die met een schep der geen voren deden, van handlers, kopje dreven en dan op zeer schwore orten wies en schlecht behandeld en onja schworem lieden naar Noord-Amerika gebracht. Daar worden zij op een sklovenmarkt verkocht. Wer zo een sklov te een bestemden prijs gekocht had, die had hem nu in dat wenigzin eigentum. Deze mensen gehierden nu eend. Rechtlich geldt een sklov zo veel als irgendwat anders wat man hebben kan, zo als een piet of een kou of zelfs een stuk meubel, met dem de eigentümer, de bezetter, doen kan wat hij wil. De sklove moesten dan voor hem arbeiden, zum deel zeer schwor arbeiden, en dat gaf geen gesatz dat deze mensen op keine wies schütze deid, en wann dat am dat eten jenk, oder de kleidung, oder dat wohne, dann wäre zij dorop angewezen, dat er haar goud oder schlacht wier. Zij hoopte natürlich, dat zij einen gouden haaren haben könne. Ein gouden haar kon zinen sklov dat leven recht einfach in Schein morken. Hij kon ernt eine gouden woning geven, hij kon ernt gouden kleider geven, en ook zeer gouden eten, oder vielleicht ook dat zelfs je als zijn ene familie houdt. En ganz sicher gaf dat ook zo'n haren, die ihre sklove goud behandelen deiden. Aber dat gaf ook andere, die furchtbaar, grausam en unmenschlich waren. Dat gaf zo'n die wertlich dat laatste wat ze kunnen uit ihre sklove uitholen deiden. En wanneer ze krank waren en wanneer ze meid waren, oder vielleicht ook schwor verletzt en verwundet, dan worden ze vorken einfach omgebracht oder wiederverkauft. De sklovetiet wie in eine tiet, wo het zeer veel lieden en zeer veel nood geven deid. Dat wie eine tiet, in die sich de mensche eigentlich zeer schämen zullen. Ober Sklove gaf dat nicht mal im saastienden Bettem

Ja, dat hem duidelijk ook van Dorschendag nog. En dat jaft een sklovarie, waar besonders politische interesse doorheen gestoen deed, waar alle mensen, die niet met de ideeën van de regering aanverstoen zijn, dan in een lager gedreven worden en door zware arbeid moeten doen. Alle die ihre Rechte dan verlieren en daarvoor verschworen arbeid en verschworen eten, zeer zwaar arbeiden moeten. Manche mensen waren ook sklaven van schlechte ongewaanheden, van schmiedje, van kruid, van drogen en van andere schlechte dingen. Sklaverie heeft dat al immer gejeeft. Man zegt dat het im jaar 300 voor Jezus in Athen, dat is in Griechenland, 400.000 sklaven gegeven deed en dat gaf maar 21.000 per jaar. Toen de tijd als het in Rome zeer goed ging en die een keizer hadden, daar hadden volken mensen, jeder 10 bij 200 sklaven, manche sogar bij 1000. Dat waren mensen die ze eroberd hadden als ze im Gerichtsraadje deden, in den man alle Rechte aufgenomen had. En zo moesten ze als sklaven schwer arbeiten. Sklaverie weet in die tijd wat ganz normal is. En China werd dan ingevallen dat dit falsch weer en dat hij de jenst had protesteren moest. Nu jeft dat ober ook een boek in de Bibel dat aan einem sklavenhouder met de nomen Philemon geschreven is. En dat is bestemd ook zeer interessant de antwoord van de Bibel her voor dit probleem te horen. Am den brief aan Philemon rechtig te verstonen, mat wie ein jet weiter. Philemon wie een richter man, die doch wel uit de hechere Schicht in Klein-Asien wohnen deed. Hij woont in Kolossee en wie een Christ en wahrscheinlich had hij zich durch dat Predje vom Apostel Paulus bekeerd. Zo als alle mensen uit seinem sozialen Stand had ook Philemon vele Sklaven. Een Sklave van deze deed Onesimus heette, en van hem wordt in diesem Boek gered. De brief aan Philemon is Mosaikart, en die heeft in de Bibel niet einmal een Kapitelendeiling, dat zijn maar 25 vers. Man kan hem in wenige minuten durchlesen. En die is ook zeer persoonlijke houden. Dat jet also nicht am falsche Lier, oder am Streit, oder am irgendwort, wat jemand zu Paulus gesagt haben kon, oder am irgendein Problem, so als dat eine andere Brief für seine ist. Dat is ganz einfach ein persönlicher Brief an ja Freund. Und so fangt dis Brief mit diese Wort an. Paulus, ein Gefangener Jesu Christi, en Timotheus, de Bruder an Philemon, de Leive in on Apia, de Zesta in Archippos an zum Streetgenosse en an de Gemeind in dienem Huis. Also ward des Brief uit de Gefangenschaft van Paulus geschreven en an Philemon, seine Familie en an de Gemeind in seinem Huis gerecht. Nu wat wel Paulus van Philemon? Wahrscheinlich haft Onesimus des Sklaven seinen Haaren Philemon Geld gestohlen. En er stand davon wachgerannt. Dort wie ein sehr schweres Verbrechen, en für die Flucht oder das Wachrennen von einem Sklav, gab dort in den meisten Fällen eine Todesstrafe. Das heißt, der Sklav ward angebracht, wenn man angriepen deid. Onesimus ist aber gesund in Rom gekommen, en haft dort den Apostel Paulus Tjane geleerd, den hij al Tjane deid van de tijd als hij door wie. Of hij nu Paulus absetje deid, oder of hij zich toevallig im Gefängnis te leeg trafe deide, dat is niet klar. Jedenfalls kamt Onesimus durch diesem Taubkome zum lebenden Glaube an Jesus Christus. Hij bechant seine Sünd en dat hij je wacherand is en wel nu ein Diener von Paulus seine. Aber Paulus weit, dat Onesimus nom Jesatzno ein Eigentum von Philemon ist.
en hij

De gelegenheid die God ons geeft met dit programma Günther Deinen is ons een vrede. We zijn dankbaar dat de Heer de gelegenheid geeft en de mogelijkheid op deze weg God zijn woord uit te breiden. En we mochten ook van der alle Tauhera van harte welkom in dit programma. We willen ons met God zijn woord beschaffen en willen ons een levensstil doen erreichen, dat de Heer zich aan ons freien kunnen wie einmal ook worden de Seiligkeit oven. En ik wens dat alle Tauhera op deze schmalen weg wandern mochten in Gott gefallen, en so lud ich allem an von der wahre Gottes Wort zu hören, und möchte auch uns zum Sehen deinen in einer Halb sein.

Ik verafscheid me van jou van jou. In Lugend en ook waar de nächste Mool te hören. Onze onschrijf is Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgottesdienst in zo'n uwe klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 Blumenuhr.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel billiger kopen als wanneer je die van Canada toeschijken. De nummer voor dit programma is 311. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 311.

Levetohira. In Psalm 24 lezen we, wo David bede deed. Haar, denk on din medleid en on din truhoortje leef, wil ze zijn al van oude tijden doen. Ik wil alle Tohira daaraan herinneren dat haar zo groot is en zijn truhoortje leef is zo groot. Deze leef heeft God im leven van zoveel mensen bewezen. En die zijn zo dankbaar dafür en freuen zich dat ze bij haren zijn geworden, wil ze dat im Glauben angenomen hebben en op dem haren vertrouwen. Deze leef heeft God ook in ons leven erwezen, ook wenn wir dat niet gezien oder erkend hebben. En ik lood en wil God dafür danken. Deze leef wil God ook in ons leven zichtbaar erwezen, omdat andere mensen dat zijn, wo God met zijn truhoortje leef zich ook in ons leven op een boord heeft. En wo hij ons gedroogd heeft, wann wir nicht allein gehen können. Ich bete, dass auch dit Programm ein Segen ist für alle, die nu eingeschaltet haben, in eine gute Nachricht hier wählen. Ich lade ihn an, weil Gott am seinen Segen bete. Himmlischer Vater, Dankeschön für deine truhoortje leef. Wir wollen dich dafür loben und preisen. Dankeschön, Herr, dass du an uns denkst und uns deine truhoortje leef erkennen und erleben lässt. Wir danken für dich Not, dat mensen nog een verlangen naar de goede Nachricht van die truhoortje leef hebben. We danken die dat mensen die nood erleven willen en ook erleven wil ze die daarom bidden. Dankeschön, Herr, dat mensen dat ook bekennen, dat ze omgedreht zijn, wilst du aan die truhoortje leef of een woord hast. We beden nu voor alle Tohira, dat ook dit programma tom zeeën wordt voor allem die nu eingeschult hebben, in Horsche. Dankeschön, dat u den zeeën geven wist. Help ons, alle hindernissen wasch te riemen, dat we die bejene tjene. Dat bid ik in Jesus' Namen. Amen.

0: God is leef. God haft ons in een leef en dem er wezen dat Jezus voor ons mensen gestorven deed, om ons te erlezen. Als we nog niet door waren, waar God ons nu zijn plan hebben wil. Als we dat nog niet wisten en ook niet erkend hadden. Als we nog onze eigen weg gaan en onze eigen wensen leven willen. Als we over ons zelf bestemmen willen. Deze leef erwies de Heer voor ons door dat Jezus Christus voor ons gestorven is. Als we hem nog niet kenden. Als we nog niet aan hem leefden. Als we nog niet Jezus als den waarste woord in het leven aannemen. Als we God den rijden dreden en wie getrennt weer in onze beziehung tot Haren, der de zin. Als we nog zinder waren, de vriendschaft met God. Aber, door wir leef bij God, door es leef bij God, door wordt immer leef zijn bij God. Dat is leef, die te zijn is. Die is vandaag gekomen. Hij leeft ons, die wie onwürdig waren voor zijn leef. Wer zindigt, zegt nee tot God. Wer zindigt, is God zijn vriend. Wer zindigt, is God ongehoorzaam. Wer zindigt, heeft een anderen haren. Aber, God wil ons door ruut holen uit deze loog, uit deze situatie. God wil ons door zo een gevangenschap van de zin ruut holen. God wil ons van onze bindungen vrijmaken. Bindungen zo stort als tjede. God heeft zich aan Jezus Christus zelf voor ons aangegeven. God zijn leef strolt om schreeuwt voor ons. God zijn leef is licht in een diestere wereld. God zijn leef voor de verloren mensen is zo groot. God zijn leef reikt voor alle mensen. Jezus heeft zich voor zo een diest aan ons aangegeven. Jezus heeft zijn leven voor onze zonde geloten. Jezus heeft met zijn leven onze schuld betoeld. Jezus heeft ons losgekocht, zo dat we vrij zijn kunnen. En wat doen de mensen? Wat doe ik? Wat doe je leven toe hier? We horen nu, wo Paulus dort in Römer 1, de vers 18 bij 20, beschrift.
1: Dort is overal te zijn, wo God zijn oorja vom Himmel raufkommt, over de Gottlosigkeit en Ungerechtigkeit van de mensen. Die in Ungerechtigkeit de Wahrheit unerdrechen. Wat einer van Gott weiter kann, weiter sein, wills Gott haft an dort weiterloten. Von dann aus Gott de Welt gemocht haft, erst jene ewige Kraft in Gottheit, die vorher nicht zu seine wir fern Dach gekommen und zu verstohnen, der dort, wo er geschaffen haft, so dort sie keine Entschuldigung habe.
0: Wenn wir dit besser verstohnen wollen, dann macht wir zurückgehen nur 1. Mose in bi Kapitel 1 anfangen. Dort ist in Kapitel 1 und 2 der korte Bericht von der Schöpfung, was Gott erschaffen hat. Du hast die Abgabe beschrieben, die die Menschen haben. Von Gott gegeben, für die Menschen. Für die Menschen selbst und für Gott seine Schöpfung. Du hast Gott sein Ziel mit den Menschen klar gelegt. Die Gemeinschaft mit Gott in mit den Menschen. Du hast dem Menschen die freie Entscheidung gegeben worden. Donne oder nicht donne. Gehorche oder nicht gehorche. Dann kommt in Kapitel 3 der Bericht von der Versuchung, in dem Sinne voll. Die Trennung von Gott, der ist den Ungehorsam, der ist der Sinn. Und Gott straft. Gott bestraft den Mensch. In der Folge von dieser Trennung von Gott ist auch die Trennung von den Menschen untereinander. Aber Gott verspricht all da, dort ein Erlöser kommen wird. Und was Gott versprochen hat, dort hat er die Hölle, dort wird er Hölle. Im Brief an die Hebräer lesen wir so in Kapitel 1.
1: Gott, der in vorherige Tide vorken, in ob viele verschiedene Wege, der der Propheten zu unseren Fudas geredet hat, hat nun in dieser letzte Tag der seinen Sehen zu uns geredet. Er hat am dort bestimmt, alles zu oben, der den Sehen hat Gott auch die Welt gemacht. Der Sehen strahlt die Herrlichkeit von Gott ut, dem er an seine Ort in Wies auch genehmigend. Der sein Kraft jetzt wird, dreht und unerhält er alles, was da ist. Er hat uns von der Sünde gereinigt en zich dan bij de rechte hand van de majesteit im Himmel gesat. So is hij veel hecher te stone gekomen als de engel, so veel hecher als zijn nome, den hij georven haft, hecher is als era.
0: Lieve Tauhira, ik kan maar de vraag stellen, beantwoorden met de Engidra zelfst. Wo is dat begint, wenn je dessen vers nu nog eenmaal heere? Aber Gott weiß, wo Gott hij ons wie, en dem, dat Christus voor ons sterven deed, als wie nog Sünder wäre. Ik persönlich zie Gott so dankbaar, dat ik dat erkennen in een Glaube für mij aannemen kon. Gott is leef. Gott is mij so goed. Jesus Christus is für mij gestorven. Dat is de Erlösung, der Jesus Christus, en die wens ik alle Zuhörer.

Goedemorgen. Weet je wat ik me wantrede? Dat ik mijn onslimpet nantje kan. Wat op die kruidje kop draaien dat. Weet je wat me dat wil helpen? Dan wil ik me een klein beetje. Dan wil ik me dat een klein beetje leichter vallen. Door een punt te vinden, een timer over wat ik nog mal spazieren wil. Na klar, wanneer ik hier schwoed zijn 250 timer stap han, dan wil je wel wat een stete spazieren han. Dat wil me al goedlich zijn. Aber einem Wort, je dort leven nicht unbedingt einmal so leiches mehlig gemerkt, so da mat ich dann wahrscheinlich wieder rode, wat bi die kreich onjet. En, naja, dat war da dort as je für uns allem wichtig. En, dort, über dort wirst du vielleicht von dir dann einmal neu gedacht haben, da wollen wir mal mit dort anfangen. Dat zal van deel makkelijk worden bij 18 graden op, waar we bij 26 graden Celsius. De waren dat eens de jeweens nog, waren 90% chance vereen. En dem van deel is een dinsdag, den 13. Oktober. Teddy reed hier Christoph in dem programma, Tim Koffen. Maar de echt zie ze dankbaar dat die waren du bas. Era, vielleicht bas het eerste mal hier. En hier zag we op een stad waar we even ergens wat reden. En dat programma dat wordt traag tipgestald in de kolonie Tres Palmas van Mensajero. En wanneer je niet ganz naar weet, wanneer je mal Campo Nueve Paraguay naar schrijft, dan best je al ganz dicht bij. En dan is nog Tres Palmas nan schrieven an wasch, dann bas all scherben nubaschaf. Na, dort wo der Radiostation as, Kolonie Tres Palmas, teuge hier dete Sommerfeld in Barchtul. Der nächste Harch wans hier dann nimmol in Leut an.

Ik kom al van Offsatte gereed, nee? En ook van Kamnora, al zo wat. Oba, met de tijd voor andere gezichten spreken. Ich immer seht man, Utspone. Ik geloof dat heeft man dat gezegd. Ik zelfs had dat nu niet erleefd, aber op stede wanneer ik met mensen heb zie dat ik nog met Pietsvat gevoren had, die reden dan ook nog van Utspone. Zijn bitte.

Maar ik wil hier een beetje tijd nemen, meer van dat hostje beden te reden. Wie mensen in grote ganzen zijn zeer interessant in je wisse weg. Ik heb mensen getroffen die broof reden en zeiden dat ze niet leefden dat beden veel wat helpt. En dag stonden ze toe dat wanneer met eenmaal zeer hostig wat passiert, waardoor je voorweer, dan hadden ze je beet, ohne dat ze dat weer en je worden. Dat schijnt heel ziek wat we denken van beden. Wanneer de trouble is, dan doen de meeste mensen beden. Predje McGee vertelt een geschiedenis van een predje die hij getroffen had, die hij had kennen geleerd die al voor meerdere jaren weer predje je was. Die had één vinger die kort weer. Die weer afgesneden, zodat er bloos een kleine stubbe weer. Wanneer we aan vroeg wat je worden weer, dan hield hij den stubbe in de hecht en wagelde den. Mensen worden hem dan vragen wat hij daarmee meent. Dan wordt hij aan deze geschiedenis vertellen. Als hij een jong weer was, had zijn vader een ambt gehad en een kerk en een eenvoudige lijst weer gekomen verzamelingen te houden. Dis jong zijn vader had zijn zin mocht en de verste bank zette en aan weer zo je was dat de predje bloos te aan je predigt had, de ovend. Hij had moest de tweede ovend konen en dat weer waar de kracht zo je was en hij wist dat wanneer hij bij hem gonen bleef dan word hij zich betieren en hij wil dat nog niet doen. Niet bloos dat, hij wist ook dat wanneer hij zich betiert, dan word de Heer aan me kroepen als een predje. Wils aan wie immer zo je was, dat dat weer wat de Heer wil hebben, dat hij doen zal. De ovend, de tweede ovend, nadat dat de andere alle weer te bad je was, had hij zich een beetje meer kleding genomen en had zich een ruitje geslikt en ran weg. Hij had arbeid gevangen en een zorgmeel. En dat weer een van de oudmoedse zorgmeelen je was, waar ze een groot ronde zorgenblad hadden, dat de grote beam de lengte twee zorgen deed, zodat het behoud weer. Eén dag hadden ze niet genoeg beam door je hoort, om te verzorgen, maar daar weer een poortje was, die ze aan zijn gesmeten hadden te ene tijd. Nu worden ze die verzorgen. Eén van die hadden ze allemaal proefd te zorgen, en daar weer een lange eng, waar de zorg gezorgd had, maar niet ganz de lengte. Dus jonge man zien de arbeid weer de klats op de boon en op te rallen en dan met helpen dat dat klats naar de zorg leiden wordt. Als hij dat deed, weer zijn vinger door met eenmaal vast en de rets dat de zorg verhergemaakt had en hij kon den niet uittrekken. Hij had je schreeuwen wat meelig, maar de zorg en alles had zoveel luid gemaakt dat geen aan je heert had. Hij had moest de lengte met kunnen. Als de klats met de zorg kwam, en bedwaar zijn vinger weer, ja, had de zorg de vinger afgesneden. Maar hij weer dan vrije was, en had zich te zien gerald. Dat ganse had maar bij 45 seconden genomen. Maar voor hem weer dat een lange tijdje was. En hij had verteld dat hij meer en de 45 seconden gebeten had, als hij een ene stund verheer je beet had. Hij had je beet zo schwind als hij weer in trouble je was. Wanneer de trouble is en de noodval is, dan deed een voets ernstig beden. Een loert niet dat het eerst zal beter worden, eer een beden deed. Wanneer een op een laftschap is en dat laftschap en slacht het waarde je rode deed, dan luur ik niet wat wie door deg zijn eer ik beter doe. Oh nee, ik weet zo schwind als ik weet dat door slecht het waarde tempt. En zo is mij zo weer dat met Jona. Mij is zo dat zo schwind als hij en dat woord weer vond hij aan te beden. En mij is ook zo dat als hij en wordt, dat een grote vers hem opgeslokt had, dat hij zeer ernstig beter deed door in de vers zijn boek. Jo, ik leef dat Jona zeer ernstig beter deed, während de ganse tijd. Een Bibelleerder zei dat aan weer zo, dat als Jona en de vers in boek en aanvalt, nadat de vers hem opgeslokt had,
dat hij amen zet te zien je bed. Dat kun je zanne. Maar wie wordt met dan met luren, maar wie met jonge zelfs vertalen kennen, toen je niet weet hoe dat werkelijk weer. En dat is ook meelig dat hij een nadeel meer beden deed, als hij hier beschreven heeft. Maar wie willen dit je bed dat hij geschreven heeft, nu een beetje bekijken. En ik word dat zo uitleiden als preed je magie dat uitgelegd heeft en zijn programma. Also heb je hier nu dem Jona en dem grote vers zijn boek. Nu Jona dat tweede kapitel, de eerste twee vers. Dan bed Jona tot dem Herr God uit dem vers zijn boek. En zeed, en mijn elend schreef ik tot dem Herr God, en hij deed mij antwoorden, uit dat graf zijn boek, schreeg ik voor help. Du deedst mijn stem heren. Dat woord dat ik hier graf evenzaad ha, is krijg dat woord dat hier gebruikt wordt. En woe emma dat gebruikt wordt, meent dat emma den graf. Op een stede woord dat evenzaad als die stede woe de dodes han gone. Een don't woe en woe dat woord gebruikt wordt, dat heeft emma te doen met den dood. Zoals een heeft gezegd dat je het emmer nog den graf heeft. En dat woord kan niet zes voor hen genomen worden. Jona zegt dat hij uit dat graf zijn boek bed. Leeft hij dan als hij bed? Nu, wat emmer dien uitleier is van dit, over mijn uitleier is dat die vers zijn boek, wie Jona zijn graf, zegt McGee. En een graf is die steed voor dodes. Dat is wie een spreekje magie zijn uitleier. Hij zegt dat een levende man wordt niet begroefd. En dat is zo. Andere zeiden dan, kan een dode man beden? Hij deed door beden, hem graf. Wils je een deed en in vers zijn boek beden, dat is hier klaar je man. Andere zeiden dan dat je een bed wils hij wist dat hij door en in vers zijn boek gestorven wordt, en dat kun je dan ook zeggen. Meer zo, wanneer een dit uitleier aanneemt, dat Jona door aan de vers zijn boek zo dacht dat hij stoven wordt, en dat God hem hier wordt, en wordt hem van dood afwijken. Predje McGee vertelde je schicht, van als hij een jonge predje weer in een kleine kerk in Oosten in Amerika weer geweest, hij had door je predigt als hij een student weer in de Bibelschool, en bleef dan voor 1 jaar door als hij dicht weer met de school. Een zondag avond had hij na zijn predje een aanleiding gegeven dat mensen kunnen naar verder komen wanneer ze zich bekeren willen. Meer jonge mensen werden gekomen, maar als hij dacht weer met de interreden, weer hij nog hingen in het kerkje gaan. En daar weer een jonge man geweest, die te hem zei dat hij zich bekeren wil. Predje McGee had hem gevraagd waarom hij niet nog weer naar verder gekomen. Die had gezegd dat hij een probleem had met een lei dat in de Bijbel weer. Als Predje McGee hem gevraagd had wat dat weer, had hij gezegd dat hij dat niet aannemen kon, dat Jona voor 3 dagen en 3 nacht in de vers zijn boek geleefd had. Predje McGee had hem gevraagd wie hem gezegd had dat Jona daar weer levendig was. Nou, de jonge man had gezegd dat hij dacht dat de Bijbel dat zei. En dat hij andere predikers gehoord had, die zeiden dat Jona dat die tijd weer levendig was. Maar McGee had gezegd dat de Bijbel dat niet direct zei. De jonge man weer in de school, waar door een professor weer, die dem Jona zijn geschicht spotten deed. En hij had daar ook trouble met dat te leven. McGee had dan zijn Bijbel genomen en had de jonge man gewezen dat de Bijbel zei dat Jona gezegd had dat de vers zijn boek weer zijn graf geweest. En een graf is een steed voor de doden. Viel Jona zo dat de vers zijn boek zijn graf weer. En moet we dan aannemen dat hij dat doorschreef nadem dat hij uit de vers zijn boek uitgekomen weer. McGee zegt, hij weet ook dat er zonen worden zijn, die dit uitleiden niet aannemen worden. Er zijn maar zeer weinig die dat aannemen. Eindelijk, ik weet van een andere Bijbelleraar die even ook zo leeft.
En wanneer nu zonen maakt junchant, die zou leven, dat de Heer am door en hem vers zijn boek om leven hield, dan is dat ook goed. Dat meint niet dat je aanreicht bent. De vraag is niet over de Heer God zijn kracht en macht. Zeg maar. Hij kan am door sterven laten de benen en dan am terugbrengen van dood. Jo, dat is geen vraag of dat een mogelijkheid is. Dat is ook geen vraag over de mogelijkheid dat de Heer am haft kunt om leven houden en de vers. We zullen niet strijden doorwegen, is mij zo. De Heer heeft de macht en kracht dat te doen. En daar zal ook geen gestrijd zijn, even woont recht is, wils we weten dat niet je neef, of dit of de jaand. Eenem is zo dat er bewijs is dat hij starf en de Heer hem terugbracht van dood. En eenem is ook zo dat er bewijs is dat hij daar om leven bleef en in vers zijn boek, wat de arm op hem even uitspiegt. Aber warte, wir sollen nicht einer mit dem anderen streiten, und proben zu bewiesen, dass wir recht sind. Die Wahrheit ist, dass der Herr ein Wunderteken verbracht, nicht so viel an Wort dort passiert mit Jona sein Lief und dem Fest sein Buch, aber sicherlich mit Jona sein Sinn. Nur die Erfahrung, wie er redet, nur Nineveh zu gehen mit dem Herr seine Botschaft. Jo. Nu mag je dat next time, God te zeggen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

de kruidzomla. De familie Wiebe overlijden, hoewel we deze zomer gaan voeren. Ze overlijden en ze kunnen zich niet te een gedanken komen over het type. Jeder wil wat anders. De papa zegt, we hebben toch zo'n hele jaar, ne meer, ne water, wo het schoon warm is, wo wir ons boden tennen. Aber de Tina zegt, nee, da wir nu zo veel mal, we willen niet. Na ja, zei de pa, dan moet het nächste Mal darüber reden. So sah er sich ein Ofen an und betete mal de öle Bilder. Dort deut de Tina immer so agieren. Dat is nu toch wel ook zo Tina, oder? Öle Bilder zitte, wo je klein sind, wo je moet zijn te wezen met hun eltern, oder met een zwem anderen. En so sah er sich an en tede. Oh ja! Wolltest du noch, Papa? Dann mal? Oh, wolltest du, als wie du wär eine Boja? Bei dem Freund, bei heute noch mal. Hans, sagte Papa. Jo, bei dem Onkel Hans. Du wär schon, der wie war da noch die Boja vor? Du jente schon, und der hat auch 10 Jahre. Jo, der hat 10 Jahre vorher steht. Da wär's jente und da kreist du schon. Oh, Papa, der wie du war da Hand vor? Papa wär'n stütze still. Und sie, das hab so lang nicht von dem gehört, all mehrere Jahre. Ja, ich konnte mal einen Brief schreiben. Ich konnte mal fragen, ob wir uns dann das zusammen mal nicht ankommen und besetzen. Aber, moi wirklich? Oh ja, Papa, das wird so schön sein. Oh, wer wird du haben vor? Ja, es wird mal schreiben dem, sagte Papa. Und das deutet er auch. Hij schreef naar zijn vriend uit de school, naar de Hans een brief. Ze hadden ik werd al zo veel jaren gezien. En am schreef dat ook een beetje, nu schreef die we wel in bezeten. Maar hij dacht dat kon je ook niet schreven. En zo is het even zijn zal. Eindelijk brugde ze toch niet doorgaan, ze konden toch niet meer. Maar de 10 jaar wilden ze jaren. En ze dacht hij wil een brief schreven. Dat hij er gewoon niet lang, dan kwam ik al een antwoord. Ja, zo is hier een tijdje ons bezeten komen. Je weet dat, wie moet de zomer veel arbeiden, maar wanneer je dat niet stiert, dat we even dag veel arbeiden waren, dan zijn je hier komen. Nee, dat stiert het niet. Zo hadden ze ook tijd vlecht zich de jaren onder te zetten en zo ovens dan nog met den typ te zetten. Ja, dat willen ze doen. Zo bereden ze zich, wanneer ze willen komen, en ze voeren doorheen. De hele weg werden de 10 jaar al opgericht. Tim en Anna werden opgericht. We zullen de 10 jaar wel uit. Papa, wist je nog voor de heute? Papa wist niet. Aber de mama wist het. De heute doch Veronika en Simon. Jo, ze heute de. Veronika, jo, ze heute mijn alte. Oh, ze werd al opgericht. Ze moesten meerdere stunden voeren. Wat ze eindelijk geen oven door aankomen. Oh, ze hadden het wel omgebouwd. En dat huis

Ze jente ze op een dag tijdens alle te blus. Iedereen nam zich een karftje en dan jente ze los. Ze wisten wat ze zomelen moesten, wat in die wezen. En dan jente ze en zomelde iedere zine soort kruid. En wanneer man wat andere vroeg, wanneer man wat andere vond, dan vroegen ze er papa. En de 10 jaar op dan onkel Hans, durf je dit ook nemen? En dan zei hij, als we dit gebruiken kunnen, eerder als ze dit leven zullen stonden laten. Ze waren veel in een frische lucht hier, en dan werden ze ook mooi, en moesten zich mal gaan zetten, maar een beetje pauze maken. En dat nutzte onkel Hans Emma en vertelde de 10 jaar van Gott. Emma von kunnen posten de Geschichte, wat Jezus erleefd had, wat Jezus gedaan had, en vertelde de 10 jaar. Dat vond de 10 jaar zo interessant. Weil dit handelt sich von Tüss gar nicht.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

De gelegenheid die God ons geeft met dit programma Gün zu deinen is ons een vrede. We zijn dankbaar dat de Heer de gelegenheid geeft en de mogelijkheid op deze weg God zijn woord uit te breiden. En we mochten ook van der alle Touwheerder van harte welkom in dit programma. We willen ons met God zijn woord beschaffen en willen ons een levensstil doen erreichen, dat de Heer zich aan ons vrijen kon en wie eenmaal ook worden de zuinigheid oven. En ik wens dat alle Touwheerder op deze schmalen weg wandelen mochten in God gefallen. En zo loer ik allem aan van der ware Gottes woord te hören en mocht dat ook ons tom zee in deinen in eine halb zijn.

Ik verofscheid me van jou, van jou, inloodend en ook waar de nächste moel te horen. Onze onschrijf is box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdienste die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgodsdienst in zo uwis klok 6. En nestet in ook een kamper 22 blauwe uurt.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schek dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschetten. De nummer voor dit programma is 311. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 311.

0: De klok is eind, met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Dat tweede, wat dat je nanne wel, wat Paulus opricht, dat wie den juist niet aan je dreidje, en te wat de juist ons drieven wel, is dat beden. Daar kunnen we ons nu nog lang met ophouden. Ik mocht over vandaag dit betonen. God zijn juist drift ons te beden. Vielleicht is dit de punt waar we dat meeste ongehoorzaam zijn. En bestemd is dit eind daarvan, waar de dievel ons ook de talste afhullen wil. Wils wanneer we beden, dan heeft de beise vriend geen roem bij ons. Hij wil niet dat we met God reden. Maar daar is je ook nog dat je weet met onze geschwister toe. Paulus schrijft je tot de gemeente van Thessalonisch. God heeft ons bijzondere verspreidje gegeven, wanneer we ons toop doen en hem je beet ver aankomen. We vinden dat bij de eerste christen, waar ze zich tijd nemen voor dat je beet. Ik bevercht in deze punt zijn we dat meeste ongehoorzaam. Paulus noemt hier nog een derde, en dat is de dankbaarheid. Dankbaar zijn en vrouw zijn, dat licht zij dich toop. Zo heb ik je ook van de nieuwe kleerspraak geleerd, van die danken zeiden, dan is dat werkelijk even zaad, ik vrij mij. Vielleicht kunnen we dat zo zeggen. De vrijheid heb ik, wil we weten wat voor een God we hebben. Dankbaar zijn we, wanneer we door een denken wat hij alles voor ons gedaan heeft en nog deed, oder ook nog doen kan. Zo als Jan Mon, wat van die lepra geheild wordt. Hij kwam naar Jezus en moet einer van tien om hem te danken. Den dank laat we hier. Dat doen we bestemd ook dan, wanneer we zingen. Wilst du aan dem zingen en de leider, wordt je ook veel van dem gered wat God je doen heeft. Viertens nennt Paulus hier nog eine Sache. Nicht verachte, wat de Prediger sagen. Der Paulus in der Zeit hatte die Christen noch nicht das ganze Neue Testament, so was wie dort von da haben. Sie hatten das Alte Testament und vielleicht noch ein paar Schriften über Jesus sein Leben, so ist zum Beispiel das Markus Evangelium. Hier ist gemeint, dass wir die uns Gott sein Wort sagen, Gott sein Wort ausleihen, dat wordt verständlich maken, dat wie deze mensen niet hierin huilen zullen. Dat handelt zich hier namelijk om God zijn woord, wat hij aan ons gerecht heeft. Wanneer dat ook durch mensen komt, mensen die we vielleicht nog goed kennen, die geven dat wieder, zullen we doch dat als God zijn woord nemen en ernst nemen. Dat is toch zo leicht gedacht, na wat wat dessa mi ol zei. Aber wann nu dei, wat Gott sin Wort bringt, fahr ja bim Reidmocke bet en sich van Gott leide en wiese lat wat hij zei soll, dann is dat al ein Wort van Gott an mi. Also, ich mocht hier aufschlüdend van Paulus dorop hanwiese, dat wie Gott sin en jes dat erlaube, ons zu leide, ons op den Weg te vieren, wo wie te Gott zingen je volle leven, so dat hij zich an ons freien kon. Vandaag heb ik dat de volgende genannt, einmal vrouw zijn. Wer weet wat voor een God hij heeft, wat immer een gewisse vrede innerlijk bewoorde. De Heilige Geest wil mij helpen te verstaan wat voor een God ik heb. Gott sein Jes an mich trifft mich auch an zu beten. Ich brauche dort, dass ich jeden Tag im Gebet nur Gott komme. Ich brauche dort aber auch mit meinen Geschwistern im Glauben taub zu beten. Gott sein Jes will auch, dass ich dankbar sei. Er mag dort auch davon reden, was Gott tut. Dort ist auch, dass ich Zeichnis gebe von Gott, wenn ich davon rede. Wer kan al doorgeen wat zeggen, wanneer ik vertel, hoe goed God te mij is, en niet bloos te mij, ook te anderen? De Heilige Geest wil ook, dat ik God zijn woord ernst neem. Jezus ging ook toe aan, waar de lied opkomen, om God zijn woord te lezen en te horen.
Gott sieht sich in deiner Ut, dort ist sein Wort wieder jede Seele ein halbe Fähig stehen. Sein Wort kann mir an meinem Leben wiese, wo dort verleihen wird. Aber dort muss ich dort tjane. Dort ist wichtig, dort ich dort für mich lese. Aber dort halt mir auch, wenn ich hier, wo andere dort Wort verstehen und erklären. Wenn ich dit alles tue, wird Gott mein Leben sehen tjene. Dann wo ich Gott gefallen tjene, so als er auch von Jesus mal sieht, dit ist mein Sehen, an dem ich mein Gefallen habe. Wo wunderbar wird das doch hier, wenn Gott dort von mir oder von dir sieht. Nicht so? Damit schlüt ich hier auf, verabschied mich für das Programm mit diesem letzten Lied von Andreas Krohn, Morgen wollt ihr, die den Himmel dichter.

Goedemorgen. Weet je wat ik me wantrede? Dat ik mal non slimpet naan kijken kan. Wat op die kraai hem kap draaien dat. Weet je wat me dat wil helpen? Dan wil ik me een klein beetje. Dan wil me dat een klein beetje leichter vallen. Door een punt te vangen en timer over wat ik nog mal spazieren wil. Na klar, wanneer ik hier schwoed zijn 250 timer stap han, dan wil je wie al waren een stete spazieren han. Dat wil me al goedlich zijn. Aber einem Wort, je dort leven nu nicht unbedingt einmal so leiches meelige merkt, so da mat ich dann wahrscheinlich wieder rode, wat bij die kraag onjet. En, naja, dat war da dort as je voor ons allem wichtig. En, dort, ja, dat was du vielleicht von der oder andere mal neu gedacht han, da wo mal mit dort anfangen. Dat zal van deel makkelijk worden bij 18 graden opwarmen bij 26 graden Celsius. De waren dat eens de jeweens nog waren 90% chance vereen on dem van deelschen dinsdag den 13. Oktober. Teddy reed hier Christoph in dem programma, Tim Koffen Mate, ik zie ze dankbaar dat u waren du bas. Era, vielleicht bas het eerste mal hier. En hier zijn we op een stede waar we over een woord reden. En dat programma dat wordt traag tipgesteld in de kolonie Tres Palmas van Mensajero. En wanneer je niet ganz naar weet, wanneer je mal Campo Nueve Paraguay naar schrijft, dan best je al ganz dicht bij. Dan is nog Tres Palmas dann schrieben an wasch, dann bas all scherben überschaff. Na, dort wo der Radiostation S, Kolonie Tres Palmas, teue hier dete Sommerfeld in Barchtel. Der nächste Harch wann's hier dann nimmol in Leut an.